0: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
1: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens voor die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wil ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben.
0: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte Ketelaere. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomer. Tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes, pompie, morgen is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja, en het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden. Op gamma.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe!
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedemorgen. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
1: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
0: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
0: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
3: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
4: Ik was een beetje voor dit.
5: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
0: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: De zomer van je leven.
7: Johan Henneman.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Your golden

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
1: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter. Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
0: Altijd verfrissend. Richie. Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Eggo Keukens.
8: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.

0: Goedemorken. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
1: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
0: De Duivels gingen Senna Lammes na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
2: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen, Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
0: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
3: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
4: Ik was een beetje voor dit.
5: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
0: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelaere. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: De zomer van je leven.
7: Johan Henneman.
8: Nostalgie Plus. I've heard people say that too much of anything is

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
1: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
1: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Your Golden Years.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Debameubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debameubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Bijna 10 uur, hele goede morgen en van harte welkom op deze gedenkwaardige zaterdag. Your golden years, nostalgie plus. 10 uur, het nieuws.
5: Een goede morgen. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
6: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
5: België vloog gisteren uit het WK, het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
7: De Vlaamse Top 100.
8: Serge Haderman.

0: De Vlaamse Top 100.
1: Zaterdagmorgen, het is 11 juli en dan gaat er waarschijnlijk al een belletje rinkelen. Het is vandaag de feestdag van de Vlaamse gemeenschap en dat betekent de eerste in een reeks van een aantal top 100 lijsten die we jou voorschotelen. En het is een soort van tractatie. In dit geval de Vlaamse top 100 die jullie hebben samengesteld en daar zijn heel veel reacties op gekomen en dat betekent dat wij jou nu tot 5 uur kunnen trakteren op de beste Vlaamse platen die ooit gemaakt zijn. Maar het is niet alleen Nederlandstalig hoor. Nee hoor, er zitten er ook Engelstalige tussen, Franstalige, Italiaans heb ik al gezien en nog veel meer. Nicole en Hugo mochten de show openen met Goedemorgen Morgen. En de ceremoniemeesters vandaag zijn Dominique Kromme en ik, zei de gek.
0: De Belgische Top 100 bij Nostalgie Plus, nummer 99.

Wat heb je vandaag op school geleerd? Niets. Helemaal niets. Ah nee, het is zaterdag en het is nog grote vakantie ook. De hele gasten, hoe dan ook, op nummer 98, daarvoor op 99, Belle Perez. Ik heb een leuk verhaal over het duo, het was een duo eigenlijk, dat op nummer 97 staat. Ik werkte samen met een aantal collega's die hier op Nostalgie Plus werken, bij Radio Donna, bij de openbare omroep was dat. En op een gegeven moment loop ik achter een man die er een beetje uitzag als hippie. En dan een dame in blijde verwachting. En die kwamen hun plaatje presenteren bij de diverse stations daar. En de vrouw, die was dus in blijde verwachting. En tegelijk daarvan hadden ze een plaat gemaakt. En natuurlijk die dikke buik deed een goede promotie voor Pop in Wonderland, Grow a Baby.

0: Meredith heette ze. En Rudolf, dat is dan Rudolf Hekke. En dat was een koppel toen, hè. En ze hadden een baby gemaakt. En die baby is nu al, heeft al wat ouderdom. De plaat komt uit 1994. Reken zelf maar uit. Ze staan op nummer 97. En dan dadelijk op nummer 96. Een liedjestekst die, ja, die uiteindelijk een volwaardig lied werd. Door een tekstschrijfster van een bekende zanger die zich zorgen maakte over zijn zware voet. En ze was bang dat hij ooit een ongeluk zou krijgen. Wie zou dat kunnen zijn? Blijf hangen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: De Belgische Top 100.

0: veranderd.
1: Ja, ja. Ze vielen al eerder op met het plaatje There Ain't No Age for Rock'n'Roll. I'm Jogging van de Veterans. Plaat werd opgenomen in een Brusselse studio en was een redelijke hit. Het waren trouwens twee Belgen die toch wel heel bekend waren achter de schermen van de popmuziek. En over twee Belgen gesproken, die komen we zo dadelijk tegen hier in de Vlaamse top 100 bij Nostalgie Plus. En eerst, weet je wat we gaan doen? Eerst deze, meneer. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Nostalgie Plus.
3: Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
3: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé.
3: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
2: Olé, olé.
3: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
2: Olé, olé.
3: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
2: Olé, olé.
3: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
2: Olé, olé.
3: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
2: Olé.
3: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
2: Olé, olé.
3: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

half elf. Je bent rechtstreeks verbonden met Nostalgie Plus vanuit het Mediahuis. En Dominique Kromme en ik, wij spelen de 100 Belgische platen die jullie hebben gekozen. Dat in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op deze zaterdag de 11e juli. Feest op de radio. Maar geen flashback top 40 vandaag. Wij hebben dus plaatsgemaakt voor de top 100. Morgen is er wel een flashback top 40. En ik kan je nu al vertellen dat ik je dan meeneem naar juli 1969. En als je zot bent van Franse hitlijsten, en wie is dat niet, dan kan je nog genieten op de 14 juli van de Franse top 100. 21 juli de Belgische top 100. En tot slot gaan we helemaal op in de zomer met de zomertop 500 vanaf 27 tot en met 31 juli. En als je naar onze site gaat, nostalgie.plus, dan kan je stemmen op deze Belgische top 100, de zomertop 500 en de Franse top 100. Leuk om te doen natuurlijk op zo'n zaterdagmorgen. En het klinkt allemaal een beetje internationaal. Dankzij deze plaat bijvoorbeeld van Luke Walter Jr., de man van Blue Blood, de Belg die overleed in New York. These arms of mine don't have the muscle, and they don't pump no iron.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè.
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Ze zijn officieel geopend.
14: This is a mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
0: De Vlaamse top 100. Bij Nostalgie Plus. Nummer 91.

0: Vlaamse top 100.
1: In de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Wat een ambiance. En jullie hebben de radio's gestemd naar nummer 90. I'm into folk. Daarvoor hoor je Jan de Wilde en Blue Blood. En op nummer 100, voor het laatst, als hier wat later zijn bijgekomen. Goedemorgen en welkom. Op nummer 100 hadden wij Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Uit 1971. En het scheelde niet veel. Of de volgende meneer, die ging ook naar het Eurovisie Songfestival. Maar helaas had hij een paar puntjes te weinig. Het is een van mijn grote favorieten uit deze lijst. En hij heeft ongelooflijk veel stemmen van jullie gekregen. En daarom dat hij op nummer 89 staat. Geniet ervan. Van verloren hart, verloren droom. Nostalgie Plus met Johnny White.

Een cover van One Way Wind van The Cat. Dana Winder nam een top in 95 en jullie stemden haar naar een 88ste plaats in deze Vlaamse top 100 bij Nostalgie Plus. En later zou ze samen met Piet Veerman van The Cat nog een gezamenlijke versie opnemen. Het woord, het Eurovisie Songfestival is al gevallen. Wij spelen zo meteen op nummer 86. Dankzij jullie stemmen Dream Express, A Million in 1, 2, 3. En in 77 eindigden ze op een 7e plaats. Geen overwinning dus voor België. Dat zou nog duren tot 86 met Sandra Kim en Jaime Lavie. Maar toch een verdienstelijke 7e plaats. Luc Smets, de zanger van Dream Express, was daar niet tevreden mee. Adriaan van Landschoot, zijn manager wel, toen

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
7: Zij wilde niet optreden in 10 om te zien, maar ze stonden wel 10 weken nummer 1. Dadelijk de nummer...
8: Your golden years.
7: 85.
8: Nostalgie.
7: Maar eerst het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
9: Een goedemorgen. Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
10: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
9: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen concurrent OpenAI, die de slimme chatbot ChatGPT maakte. Apple zegt dat OpenAI doelbewust werknemers van Apple aantrekt om bedrijfsgeheimen te weten te komen en die dan te gebruiken voor hun eigen producten. OpenAI zelf ontkent dat. En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam op het WK voetbal ook kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
11: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
9: De Duivels liggen uit het WK, ze verloren gisteren in de kwartfinale van Spanje. Het is een zonnige dag en we halen 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
12: De Vlaamse Top 100.
13: Serge Haderman. Nummer 85.

0: Jullie stemden de fixkes naar 85, 10 weken nummer 1 in 2007. Ik vraag het aan. En we hebben nog meer Nederlandstalige nummers, hoor. Met, in het dialect gezongen bedoel ik dan. Ivan Heijlen bijvoorbeeld zit er nog aan te komen, ergens tussen nu en 5 uur. En de Streetjes, ja, die zijn er natuurlijk ook bij. De Vlaamse top 100, ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse gemeenschap hier bij Nostalgie Plus. En dat in het kader van de zomer van je leven. En die beleef je hier bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse top 100 bij Nostalgie Plus.
2: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: daar is Vergnijaar. 1966, Ring Ring, I've Got to Sing. Ik ben blij dat jullie hem in deze lijst hebben gestemd. Hij staat op nummer 83. De gezondheidstoestand van Gunther Neefs was niet al te best. Hij ging al zijn optredens schrappen tot augustus. Maar tot mijn groot genoegen zag ik hem eergisteren optreden bij de openbare omroep in het programma Vive le Velo. Dit is Gunther Neefs.
1: De zon

0: Zijn papa hebben we dus straks al gehoord. Dit was Zo'n Lief, Gunter Neefs op nummer 82. Wat zeg ik nu? Ja, 82 inderdaad. Zorg dat we de tel niet kwijtraken hier bij Nostalgie Plus in deze Vlaamse top 100 met dadelijk... Oh, vrouwelijk schoon uit Brugge.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
10: Oh nee, onze buren zijn er ook.
11: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
9: Een chique wat?
12: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
9: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
10: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
12: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
10: Massa, zonneschone lounge staat.
11: Mo, hij komt ook van de Weber.
10: In Gent of Deinze?
12: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weber.
13: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
14: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
13: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
14: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
15: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
16: De Belgische top 100.
17: Nostalgie Plus.
18: Nummer 81.

0: top 100. 1000 terrassen in Rome op nummer 80. En daarvoor Elisa Wout, dat was nummer 81, 82, Gunter Neefs. En nu heb ik het heel eventjes, ik maak even een zijsprongetje hoor, over actrice Anne Curvels. Die is getrouwd met Tim Vistrin Jr. En de papa, die staat hier bij Nostalgie Plus in jouw Vlaamse top 100 op 79.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen kom eens hier, met wat

0: Met een piepjonge Jean Blouten op de drums. Tim Vister in Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft meneer, met lijn 79. Stond op nummer 1 hoor, in de reguliere Vlaamse hitparade, de top 30. En dan het onsterfelijke De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen van John Terra.
1: De Vlaamse top 100.
0: Yes, 11:56. Ik kreeg net een berichtje van Mark van, kan ik nog stemmen? Nee, dit is de definitieve lijst, maar er wordt vanmorgen, dat is toch wel opvallend, heel veel gestemd voor de andere lijsten die nog op je afkomen. Dinsdag 14 juli, de Franse top 100, daar kan je nu voor stemmen. 21 juli, dan vieren we natuurlijk de Nationale Feestdag en dan hebben we de Belgische top 100. En tot slot gaan we helemaal op in de zomer met de Zomertop 500. Een hele grote, hele lange hitparade is dat. En die loopt van 27 juli tot en met 31 juli. Stemmen kan via onze site nostalgie.plus. En wat dacht je van deze? Nummer 77, we gaan naar Leuven. Big

0: Big Bill Krakkebaas noemde hij zich in de mees. En in de mekees, als je aan tafel gaat, smakelijk trouwens. Ja, ik heb iets meegemaakt met de volgende zangeres op nummer 76. Ik kende ze totaal niet, ze was ook nog totaal onbekend. Het was ergens begin jaren 90 en op de radio waar ik werkte belde ze aan. Ik zat live in uitzending en ze kwam binnen en ze zei: ik heb een plaatje gemaakt. Zou je dat eventueel willen draaien? Ze had, dat herinner ik mij nog, helblauwe ogen. Ik vond het een leuk plaatje. Ik heb het gespeeld. Het is later opgenomen in de playlist. En ondertussen is het een wereldverdette. Dus ik heb er een ietsie-pietsie, een heel klein beetje aan meegewerkt. Ze staat op nummer 76.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internet.

0: Ruim 2 jaar na dat ene plaatje waarmee ze de studio kwam binnengewandeld. Dat was natuurlijk Kennedy Boulevard. Maar in 93 was ze eigenlijk al, toch in een groot deel van Europa bekend. Axel Red, Elle Danse Seule in de Vlaamse 100 hier bij Nostalgie Plus. En ze staat op nummer 76.
1: De Vlaamse Top 100.
0: Ja, daar luister je naar. Hier bij Nostalgie Plus, fijn jullie allemaal aan te treffen aan de kant van de radio. Jullie vinden het leuk, er komen heel veel reacties binnen. Dus als je nog wat wil laten weten, graag zelfs. Wat vind je ervan van deze Vlaamse 100? En dat was de eerste van een heleboel lijsten die nog zullen langskomen de komende juli maand. Want juli maand is classics maand bij Nostalgie Plus. Je hoorde al eerder Arme Joe van Wiltura. En dat was een van de meer dan 200 liedjes die Nelly Bijl uit Dendermonde voor Wiltura schreef. En ze schreef dat nummer omdat ze bezorgd was vanwege de zware voet van Wiltura. Hij heeft inderdaad een aantal auto-ongelukken gehad. Gelukkig steeds overleefd. Maar in 1989 liep het niet zo goed af. Wiltura crashte en dat leverde hem een verbrijzelde knie op, waardoor hij toch een tijdje niet kon optreden. En als troost schreef Nelly Bijl het nummer dat we nu tegenkomen. Ja, ik ben je nieuwsgierigheid een beetje aan het prikkelen. Hier is nummer 75.
2: Nostalgie Plus. Nummer 75.

heeft al wel het een en ander in zijn hoofd, maar het is nog niet helemaal klaar. En een paar dagen later ziet hij in een etalage van een krantenwinkel in Brussel het Nederlandse maandblad Avenue liggen. Het coververhaal gaat over het orgasme van de vrouw. En dat is volgens dat Nederlandse blad een zeldzaam verschijnsel. En daarom schrijft Raymond in zijn notitieboekje: meisjes, ze komen zelden klaar, meneer.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het is een feest. Een groot feest. De Vlaamse Top 100. Your golden years. Nostalgie plus. Dadelijk nieuws.
3: Een goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
4: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
3: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
5: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
3: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïense drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
6: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
3: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Dankjewel. Ik heb de files opgelijst van 10 minuten en meer. Op de E40 Brugge-Gent, daar verlies je 23 minuten van Oostkamp tot Aalter. En dat is het gevolg van een ongeval. Op de E40 Gent-Brugge 20 minuten ook tussen Nevelen en Beernem. Nog op de E40 14 minuten van Zwijnaarden tot Nevelen. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 13 minuten tussen Berchem en de Kennedy.
7: De Vlaamse Top 100.
0: Serge Haderman. Nummer 71.

De Bouché van Johan Verminde op nummer 71, één plaats hoger de Kreuners. Zij heeft stijl. Ik heb dadelijk een veel te vroeg overleden Vlaamse zanger. Maar zijn zoon doet het ook nog redelijk goed in de muziek. En die heet Arno. Dan weet je misschien al een beetje over wie het gaat. Over de papa dan bedoel ik. Nu de Dinky Toys, ze staan op 69.

0: missen hem nog steeds. Bart van den Bossen, de heuveltjes van Erika. En Bart die staat op 68 in de lijst. Het was in de 70's heel moeilijk om als Belg door te breken bij onze noordenburen. Ondertussen is dat gelukkig wel veranderd. Drie plaatjes maar van Belgische makelij kwamen terecht op de eerste plaats in Nederland. Dat was in 1973 Do You Love Me van Sheriff Dean. En in 1975 If You Go van Barry en Eileen. Maar in 1974 kwam er nog een Belg nummer 1. En die, en dat was wel uniek, haalde bij ons in Vlaanderen de top niet. Maar wel in Nederland dus. Wie zou dat kunnen zijn? Hij staat op 67.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De Vlaamse top 100 bij Nostalgie Plus.
4: Vanmiddag in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar dat zie je nog niet doen. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig is hij met je gat.
1: Nummer 66.

Domino van Clouseau in de Vlaamse top 100 hier bij Nostalgie Plus. Groot feest hier met al die classics. Het is tenslotte ook de zomer van je leven. De Gazet van Antwerpen die verkozen in 2013, althans de lezers, de beste Antwerpse songs ooit. En op nummer 3 stond Antwerpen van de Strangers. Nummer 2 met de wuiven, niks als last van catastrofe. En nu komt het. Het populairste Antwerpse liedje, gekozen door de lezers van Gazet van Antwerpen, komen we nu tegen op nummer 65.

Van een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En laat deze nachten nooit een einde zijn.

hadden net nog Ivan Heylen. Dat was een plaat die dus in Nederland nummer 1 stond. In tegenstelling tot de Vlaamse hitparade. Dat bleef hij hangen op nummer 4. Clouseau hadden we met Domino Wannes van der Velde op 65. En op 64 red de New Inspiration uit Gentbrugge met I See No Reason Why. 63 is voor Lies.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
3: Rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Het populairste liedje van Lies stond op 63. En op 62 Sunny Side Up van de groep van Raf van Brussel. En daarnet Ingeborg samen met Stef Bos op nummer 61. Ja, en je hoort ook andere talen in deze Vlaamse top 100. Zoals deze, een van mijn favorieten. Dit is Scooter.

veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor?

0: Je hoorde zijn stem al eerder dit uur. Wannes van der Velde, nu met Hans de Boy, de lichtjes van de Schelde. En daarmee staan ze op nummer 59 in de Vlaamse 100 van Nostalgie Plus. Dadelijk geef ik het sprekersstoeltje door aan Dominic Romme en hij loodst je verder naar de nummer 1. Wat zou er eigenlijk nummer 1 staan? De plaat die van jullie de meeste stemmen kreeg. Ik ben heel benieuwd. En de benieuwdheid zal alleen maar versterkt worden hoe hoger we komen in de lijst. Veel plezier met Domi. En ik mag eindigen, en daar ben ik heel blij mee, met het met dat legendarische Helena. Dit is Hugo Rosvoet. Nostalgie Plus.
1: Nummer 58.
2: Helena,

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of deze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw.

0: Nou, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
1: Echt?
0: Echt waar?
2: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.
3: Een zeer goede middag, het is 1 uur. We zijn bezig met de top 100 met allemaal Vlaamse producties. En we zijn zo meteen toebeland aan nummer 57. Met Dana Winner, de oude man in de zee. Maar eerst is het tijd voor het nieuws.
4: Een goede middag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
5: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
4: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
6: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
4: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
7: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
4: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
8: De Vlaamse top 100.
9: Domi Kromme. Nostalgie Plus. Nummer 57.

Een jaar eerder beleefde ze een grote doorbraak. De groep rond Paul de Spiegelaren. The Machines. En die doorbraak kwam er met Don't Be Cruel. En dit was nummer 56. I See the Lies in Your Eyes in onze Vlaamse top 100. Alleen maar Vlaamse producties tussen nu en 7 uur door jullie in die lijst gestemd. Dat kunnen alle mogelijke talen zijn. Met de nadruk natuurlijk op het Vlaams. Want die zijn het best vertegenwoordigd. En daarvoor nummer 57. Dana Winner. En het verhaal van de oude man en de zee. Straks afscheid van een vriend van Clouseau op nummer 54. En nu Wiltura. Iedereen associeert het met de dood van koning Boudewijn. Ik mis je zo van Wiltura.

0: Achteraf is bekend geworden dat het geschreven was voor de man van Ingeborg.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: De Vlaamse top 100.
10: Nummer 53.

Ja, ik was even een verhaal aan het vertellen over het liedje Afscheid van een vriend van Clouseau, dat in der tijd opgenomen werd voor de man van Ingeborg Rollau, Keijaard, waarvan ze dachten dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar uiteindelijk heeft hij het dan overleefd. Afscheid van een vriend van Clouseau, daarnet in onze Vlaamse top 100. En dit was de onverbiddelijke zoener van Chris De Bruyne, dacht ik, zat daarin. Als ik het goed voor heb. Chris De Bruyne, Lamp, Lazarus en Chris. 1971, nummer 53 hier in de lijst. Straks een Vlaamse productie met Bea van der Maat van Wontonton, I Lie and I Cheat op 51. Nu eerst Jasmin, Meisjes aan de Macht.

Dat is een beetje de signature song van Jasmin. Alhoewel, het is niet de hoogst genoteerde productie hier in deze lijst. Vandaag, nummer 52, komen we ze tegen met Meisjes aan de Macht. Straks Claire met een cover, een vertaling van Rhinestone Cowboy. 1975 had ze zelf een hit met Vreemde Vogels. Die heeft de notering op nummer 50 van jullie gekregen. Nu eerst Bea van der Maten naar band Wond.

0: Melodie zat al in vele hoofden als Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. En het werd gecoverd door Claire. En daarmee zetten we in de helft van onze lijst onze Vlaamse top 100 vandaag met alleen maar Vlaamse producties. Vreemde Vogels dus op nummer 50. Eén plaats over, hoger op nummer 49. Een novelty plaatje uit 1984 van Urbanus.
1: One, true.

0: Gooi alle Vlaamse clichés op een hoop en je krijgt een classic Sanremo van het groene woud gedacht hebben. Het onverslijdbare Vlaanderen boven 1978. Op deze feestdag van de Vlaamse gemeenschap, moet ik zeggen. Nummer 48 in onze Vlaamse top 100 met alleen maar Vlaamse producties. Tussen nu en 5 uur nog en op 47 zometeen Leijers, Michiels en Soul Sister.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben super solder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Mannekes,
13: Pompie.
12: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
13: Serieus?
12: Ja, ja. En het is weer nee.
14: Nee tegen BTW?
12: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
13: Nee.
12: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
13: Gelijk wij.
12: Wat gaan we doen?
13: We gaan gaan, hè.
12: En wat mogen we niet vergeten?
14: Ons kortingkaart van 5%.
13: Voilà.
15: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
16: De Vlaamse top 100.

te stonden aan een grote doorbraak, Amerikaanse doorbraak zelfs, want met The Way to Your Heart scoorden ze zelfs in de Amerikaanse hitparade en ze veranderden even hun naam naar Leijers, Michiels en Soul Sister uit een wel echt legendarisch belpopalbum en een Vlaamse productie, dus we kunnen hem vandaag gerust draaien. Nummer 47 hebben jullie hem gezet, Leijers, Michiels en Soul Sister, Through Before We Started. En hier is de Willy op nummer 46.

Fred Dekkie, die moest je niet leren hoe je een plaat moest produceren. Dat had hij al klaargespeeld met The Pebbles. En met deze deed hij opnieuw, maar dan wel een heel andere genre. Meer de disco-genre. Maar dan wel Belgisch. En eigenlijk zou je wel een keertje het videoclipje erbij moeten zien. Waar ze allemaal de cijfertjes op hun rug hebben staan. 002-345-709. That's my number. Met Sophie nog in de band nummer 45. In de Vlaamse top 100 van Trinity. Eén plaats hoger. De ode van The Strange.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Je gaat zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goud.

0: vochtgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.nl.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: We zijn bezig met de Vlaamse top 100. Alleen maar Vlaamse producties. Zometeen Belle Perez. 43, El Mundo Bailando.
3: Goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekscel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
4: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
3: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
5: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
3: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in de gele leiderstrui. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
6: De Vlaamse top 100.
7: Domi Kromme.

Voor wie zou ze gisteravond gesupporterd hebben? Misschien een heel klein beetje voor Spanje, maar ik denk voornamelijk voor België. Hoor. Nummer 43, Belle Perez in de Vlaamse top 100 op deze feestdag. Onze Vlaamse feestdag, El Mundo Bailando. Met alleen maar Vlaamse producties. Alle talen kunnen erin zitten, maar de nadruk ligt op het Vlaamstalige. Op nummer 42, een van de noteringen van Johan Vermeer.

Michel die presenteert iedere dag een rubriekje hier in onze Zomer van je leven bij Nostalgie Plus, waarin hij het origineel afgelopen weken liet horen. Want het was origineel niet van Johan Verminne. Het was wel een grote hit van hem in 1981. Ik voel me goed op nummer 42. En nu gaan we naar de inzending van het Songfestival van ons land. Op nummer 41 staat Lisa Delbo.

Dat is een lekkere meezinger in deze lijst, nummer 40. Dat was Paul Severs met Zeg eens meisje. En daarvoor op nummer 41, Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo. In onze Vlaamse top 100, op deze feestdag van de Vlaamse gemeenschap, zoals die dan officieel heet. Met nu de grote doorbraakhit, denk ik wel, van Clouseau uit 1990, waarmee ze zelfs in Nederland scoorden.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.
7: Nummer 38.

Een hele dag vol Vlaamse producties, allemaal mooi op een rijtje gezet door jullie zelf. En dat heeft een top 100 opgeleverd. En die bracht ons daarnet met Wigbert van Lierde op nummer 38 bij de Ebbenhout Blues. Vorige uur draaide ik al Trinity. Een van die leden was Fred Dekkie natuurlijk. En die maakte furore met deze band. Over heel Europa waren ze populair. Ze staan op nummer 37, de Pebbles, Seven Horses in the Sky.

Op 5 minuten geschreven op een bierkaartje. Je moet het maar doen. Nummer 36. Noordkaap. En het leverde een iconische hit op. Ik hou van u. En ook over iconische hits gesproken. Op nummer 35 staat Anne Christie. Het is niet hoogst genoteerd, want ze komt er later nog een keer aan. Dag vreemde man.

0: altijd voer voor discussie, een lijst. En jullie hebben de platen gestemd natuurlijk. En ik zie net een berichtje binnenkomen van René, die een beetje ongeloofwaardig vond dat Ann-Christie op plaats 36 staat. Ja René, zo is hij gestemd, maar Ann-Christie gaan we later nog een keertje tegenkomen in deze lijst. En ik zag ook dat er iemand een kandidaat nummer 1 gehoord had. Zeker in de top 10. Verrassend al voorbij gekomen. Kan gebeuren natuurlijk, maar gelukkig zijn er al die liedjes die nog daaraan zitten te komen hier in de Vlaamse top 100. Wiltura met Hopeloos. En zometeen nummer 33, de Kreuners.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: De Vlaamse top 100.
5: Nostalgie Plus.
4: Nummer 33.

Uit het tweede album van De Kreuners. En ze hadden een patent op leuke originele titels van platen. Natuurlijk zijn er geen Alpen in de Pyreneeën. 'S Nachts kouder dan buiten. En dit stond op het album Er sterft een beer in de taiga uit 1982. De Kreuners. Kwam later trouwens een remake van, ergens begin jaren 90, toen De Kreuners een verzamelalbum uitbrachten. En dit was de originele versie van Leila. En die stond genoteerd hier in de lijst op nummer 33. 1 plaats hoger, de grote doorbraak van

Twee Belgen op nummer 31. In de Vlaamse top 100 met alleen maar Vlaamse producties vandaag. Dat was Lena. En daarvoor nog Isabel A op nummer 32 met Heel Lekker Beest. Een zeer goede middag. Het is Vlaamse feestdag vandaag. Met de Vlaamse top 100 hier bij Nostalgie Plus.

zijn ode aan actrice Chris Thijs. Dat was de zus van Lea Thijs, maar dat kon hij niet doen. Gewoon een liedje maken over Chris. Ze maakte daar Rosanne van. En het leverde hem een grote hit op, want hij was op dat moment trouwens getrouwd. Vandaar dat hij het niet kon. Wim de Kraan, het is niet hoogst genoteerde in deze lijst, want we komen hem later nog een keertje tegen met die andere grote van hem natuurlijk. Rosanne, één plaats hoger. Wim Soetaar, dit is...

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
12: Schatke, dat is €25.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
12: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
13: Allee, gracias, Kate.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
17: Zometeen op nummer 27. Een duo dat later een koppel zou worden. Erik van Eijgen en Sanne.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
19: Een goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer

0: die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
1: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat, maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
0: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
2: Ik wil zelf presteren, het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het wel gewoon ooit eens goed vallen.
0: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: De Vlaamse Top 100.
4: Domi Kromme. Nummer 27.

0: Vlaamse top 100.
1: Nummer 26.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

1980, hij gaf een legendarisch optreden op het Pinkpop Festival in Nederland. Raymond van het Groene Woud, Je veux de l'amour. Uiteraard mag je niet ontbreken in deze lijst. Nummer 26 in de Vlaamse top 100. Vlaamse producties, die kunnen alle mogelijke talen zijn. Nederlandstalig, dat hoor je straks weer opnieuw. En nu gaan we naar Injas Baerts. Vooral bekend als producer en af en toe ook als

Hij kwam uit een muzikale familie, afkomstig uit Kortrijk, Injas Baart. Bekend natuurlijk als zanger, onder andere van dit liedje, More Than Sympathy. Maar ook als componist en tekstschrijver heeft heel wat hits achter zijn naam staan. En dit is misschien wel zijn meest bekende. En dat was uiteraard More Than Sympathy, die jullie in deze lijst gezet hebben. Injas stond op nummer 25. Straks belpop-iconen. In een andere taal, maar wel een Vlaamse productie, dus we kunnen hem gerust draaien. Vandaag op deze Vlaamse feestdag in onze Vlaamse top 100, de Wallace Collection 1969 met Daydream. En natuurlijk mogen deze mannen niet ontbreken in de lijst. Nummer 24 is voor Gorky en Mia.

0: For this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
2: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via Robert den Expert.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Vlaamse Top 100.
3: Nostalgie Plus.
4: Nummer 23.

meebrullen met echte belpop-legendes van het album The Love and Cavalier, dat opgenomen werd in de Abbey Road Studios in Londen, waar de Beatles natuurlijk hun spullen allemaal gingen opnemen. En dit was hun grootste hit, Daydream, van The Wallace Collection op nummer 23 in de Vlaamse top 100. Op deze Vlaamse feestdag alleen maar Vlaamse producties hier, samengevat in 100 nummers die jullie in deze lijst gestemd hebben. En zometeen Johan Verminne, laat me nu toch niet alleen. En dit is Clouseau met een van de vele noteringen in deze lijst. Dit is Nobelprijs. Ja,

Daar is hij weer een keertje. Johan Vermeer op nummer 21 met Laat me nu toch niet alleen. En dat is meteen ook de hoogst genoteerde van Johan Vermeer in jullie Vlaamse top 100. Daarstraks draaide ik al Dagvreemde Man van Anne Christie. Ik zei dat dat niet de hoogst genoteerde is. Ik kom ze opnieuw tegen op nummer 20. En ook dat is niet de hoogste notering van Anne Christie. Dit is het liedje waarmee ze in 1975 deelnam aan het Songfestival. Gelukkig zijn.

4 keer mogen we ze noteren in deze lijst. En dit was de voorlaatste keer dat we ze nog tegenkomen. En straks ga ik ze nog een keer draaien. Hè. Anne Christie met haar deelname aan het Songfestival in 1975 met Gelukkig Zijn. Jullie zijn Margriet Hermans gelukkig niet vergeten. Ze staat op nummer 19. Alle mooie mannen zijn zo lelijk.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Your Golden Years.
7: Nostalgie Plus.
8: Nummer 18.

Het is de feestdag van de Vlaamse gemeenschap vandaag. We vieren dus de Vlaamse feestdag met 100 Vlaamse producties op een rijtje gezet door jullie. Met op nummer 18 Bart Kuil, de Marie-Louise en daarvoor Margriet Hermans, die jullie gelukkig niet vergeten zijn om in deze lijst te stemmen. Met alle mooie mannen zijn zo lelijk. Op nummer 19.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Terug naar 1970 met het debuutalbum, het gelijknamige debuutalbum van Jeff van Uitsel, dat jaar uitkwam. En op filmische wijze beschreven de bevreemding die van de stad uitgaat. Architect eigenlijk ook, want dat was eigenlijk zijn hoofdjob. Dit is Vlaams cultureel erfgoed, zonder twijfel. Jeff van Uitsel, niet vergeten in onze Vlaamse top 100. Had ik niet aan getwijfeld hoor, voor de duidelijkheid. Nummer 16, De Zotte Morgen. Straks onze deelname van het Songfestival in 1987. Dat was in Brussel. Dus ze mochten doen op eigen bodem. Lilian Saint-Pierre met Soldiers of Love. Nu eerst nummer 15. Daar staat Mama's Jasje.
2: Passionele nachten.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Mannekes,
12: Pompie,
11: morgen is Schamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
11: Ja, ja. En het is weer nee.
13: Nee tegen BTW?
11: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee.
11: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
14: Gelijk wij.
11: Wat gaan we doen?
14: We gaan gaan, hè.
11: En wat mogen we niet vergeten?
13: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
15: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Goedemiddag, 12 nummers scheiden ons nog van de nummer 1. Nummer 13 staat voor je klaar. Filip Robrecht met Magie.
18: Your golden years, Nostalgie Plus.
19: Een goedemiddag. In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
20: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt mij een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
19: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil

0: wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: De Vlaamse Top 100.
2: Domi Kromme.

heeft zijn hart verloren aan Ierland, aan de Ierse westkust. Philip Robrecht van zijn debuutalbum dat uitkwam ergens begin jaren 90. Dat was Magie. Het is vandaag 11 juli, het zal je misschien niet ontgaan zijn. Het is Vlaamse feestdag vandaag en dat vieren we hier bij Nostalgie Plus met de Vlaamse top 100. Vlaamse producties met nu op nummer 12 The Radios en hun grootste hit She Goes Nana.

Nog altijd een gegarandeerde dansvloer vol als je deze oplegt als DJ. Het is de grootste hit van de zangeres die een jaar of vijf geleden, zelfs ietsje langer geleden, op 73-jarige leeftijd overleed. En dit was een bewerking overigens, een linkje met Raymond van het Groenewoud door Nico Gomez. Want het was een cover van Giramondo van de Italiaanse zanger Nicola Di Bara. En Nico Gomez, dus de vader van Raymond, die bewerkte het voor haar. De allereerste keer van Rita de Neve. En nu naar de Kreuners.

0: En zo zijn we de top 10 binnengedoken met een band die toen misschien wel waarvan verwacht werd dat ze niet zo grote hits meer zouden scoren. Want hun hoogdagen hadden ze natuurlijk in de jaren 80 en in 1990 maakten ze een grote comeback met een zeer succesvol album. Hier en nu. Verliefd op Chris Lomme, radio stond daarop. En deze natuurlijk, Ik wil je, door jullie geapprecieerd, want jullie hebben op nummer 10 gezet in onze Vlaamse top 100, de Kreuners met Ik wil je. Zo zijn we in de top 10 gedoken dus, op deze Vlaamse feestdag. Al die grote hits uit Vlaanderen, allemaal Vlaamse producties. Hoeven daarom niet per se Vlaamstalig te zijn, maar wel Vlaamse producties, die komen er allemaal aan. Zometeen een Franstalig liedje. En dan heb ik het over Axel Red, uit Hasselt natuurlijk, Fabienne de Mal, want dat was haar echte naam. Ze scoorde met Kennedy Boulevard. Zometeen op nummer 9.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel, leef beter.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

Ze was al flink wat jaren aan het timmeren aan een zangcarrière. Eerst onder de naam Fabienne, haar echte naam, Fab. En het gebeurde pas in 1991 dat er de grote doorbraak kwam van Axel Red, want ze had dat gat in de markt gevonden. Franstalige liedjes opnemen en het heeft haar een super succesvolle carrière opgeleverd. En het eerste wapenfeit was er dus met Kennedy Boulevard uit 1991. En die stond genoteerd op nummer 9 hier in de Vlaamse top 100. Met zometeen de hoogste notering voor Jasmin op nummer 7 met Porselein. Nu eerst meedoen allemaal. Aanstekers in de lucht met Willy Sommers.

17 jaar geleden overleed ze en onlangs kwam er het nieuws, het goede nieuws, dat er een musical komt met de liedjes van Jasmin. Het was op 25 juni dat dat nieuws bekend raakte, de dag waarop ze precies 17 jaar geleden overleed. En de musical zal Porselein heten en gaat in het voorjaar van 2028 in première. De cast, daar is nog niet veel over bekend, maar het is in ieder geval iets waar we al naar uit kunnen kijken. Er zal nog volop moeten gerepeteerd worden en een verhaaltje verzonnen en zo. Maar in ieder geval, het is iets om naar uit te kijken. Porselein van Jasmin, hoogstgenoteerde notering van de zangeres op nummer 7 hier in deze lijst. Een plaatje dat nog altijd brandend actueel blijft. Het was in 1970 al actueel, is Louis Neefs. En zijn grote hit Laat ons een bloem.

0: Zij wisten wel hoe ze een goede hit moesten produceren. Vraag het maar aan de Manny Allaires en Paul Michiels. En The Way to Your Heart van Soul Sister. En ja, die staat uiteraard genoteerd in deze lijst. Ik had ze daar straks trouwens al eens gedraaid met True Before We Started, maar was onder een andere naam. Leijers, Michiels en Soul Sister. Maar met deze dus op nummer 5 in de Vlaamse top 100 van vandaag. Alleen maar Vlaamse producties. Ja, volgende week, dan zijn we 14 juli. Dan is er de Franse feestdag, 14 juillet. En dan hoor je hier bij Nostalgie Plus de Franse top 100. En daarvoor kan je nog altijd gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Maar er is nog meer. We hebben op 21 juli onze eigen Belgische feestdag. En dan kunnen al die andere Belpop-producties erin, van ook aan de andere kant van de taalgrens. En ook daarvoor kan je nog altijd gaan stemmen. Hier, op nostalgie.plus. En dan eindigen we de zomer. Ik bedoel, deze maand dan toch, de Classics maand, met de zomertop 500 van 27 juli tot 31 juli. Allemaal te stemmen via onze website nostalgie.plus. En trouwens, voor alle mensen die zich afvragen wanneer de lijst online komt van onze Vlaamse lijst van vandaag, de Vlaamse top 100. Ja, we houden het allemaal nog een klein beetje geheim. Als de nummer 1 achter de rug is, dan gaan we alles online zwieren via onze website nostalgie.plus. Wat zie ik staan? Nummer 4 die eraan komt. Zometeen Wim de Kranen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: 4 legendarische hitlijsten. 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mannekes, pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Ja, ik heb geen inspiratie.
13: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
17: Ah, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
18: Solden bij Zalando.
19: Wat doe ik aan voor die barbecue?
18: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
19: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
18: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
20: Solden bij Zalando.
21: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs.

Nummer 4 en meteen de hoogst genoteerde plaat van Wim de Kranen. Ja, anderen ga je niet meer tegenkomen in de top 3 die er zit aan te komen. Dat was Tim dus op nummer 4. In 1979 brak Bette Midler door als zangeres met The Rose uit de gelijknamige bioscoopfilm waar zij ook de hoofdrol in speelde, waar ze eigenlijk een klein beetje de rol speelde van rocklegende Janis Joplin, alhoewel dat niet echt vernoemd werd in die film. Het leverde dus voor Bette Midler een van haar grootste hits uit haar carrière op. Die heette The Rose. Het liedje werd vertaald door ene Johan Verminnen en de geschiedenis ingezongen op zijn Vlaams met een Vlaamse draai van Anne Christie. Nummer 3, daar staat The Rose.

Bette Midler die zong het met meer power. En Anne Christie die koos voor haar versie, die vertaald werd door Johan Verminne, voor een meer ingetogen versie. En jullie weten het, appreciëren nummer 3 in onze Vlaamse top 100. Dat was De Roos. Nummer 2, nu de allereerste grote hit van Wiltura. MUZIEK

0: Wiltura op nummer 2.
1: De Vlaamse top 100.
0: En eenzaam zonder jou, dat betekent dat we zometeen toe zijn aan de nummer 1 in deze lijst. Nu nog even vertellen dat we aanstaande dinsdag de Franstalige top 100 hebben. Dat is allemaal naar aanleiding van de Franse feestdag trouwens. Ik zag dat de Fransen op hun nationale feestdag gaan spelen tegen Spanje. Allemaal duimen dan natuurlijk. Stemmen kan via onze website nostalgie.plus. Daar kan je straks na 5 uur de lijst van onze Vlaamse top 100 terugvinden. We even snel de top 10 overlopen. Op nummer 10 stond Ik wil je van de Kreun.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: Een goedemiddag. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
0: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een

0: vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de twee Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
1: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
0: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes, Pompie. Morgen is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: This is a mozzarella van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Op de Festival Sherrick Act Festival!
14: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Your golden years.
15: Nostalgie.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via Robert den Expert

0: Een goede avond. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moeten de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
0: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
2: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
0: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint.

0: haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd vierde. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is vier.
1: Dat ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durfde ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
0: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: planet it was just a twig.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
4: Het beste uit de 60.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

0: Goedenavond. Nog zeker tot de woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. U hoort weerman David de Heenau.
1: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
0: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
2: Net voor de laatste bocht werd ik wel voorbij gereden door andere renners en was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dan proberen voor een eerste plaats. Je weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
0: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390, maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zon.

0: en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: De zomer van je leven.
2: Johan Henneman.

en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik aan.

is alles.